0: Boezeman, ruimte voor zich als voor de ballen.
1: Waar, man, joh, kent we hier een sloek?
0: Sloekbaan.
1: Daar
0: wat voor tafelen in de tabak aan mijn zin.
1: Maar dan gaan we aan.
0: Aan het kanten met hem, te dielen voor. De mazga, magiduka, ne massa, de massa, de tula. Te mekele boren, te tonnen te morgen. Boezeman,
1: ken.
0: Te de kioenen te kanten met hem.
1: Boah, ja, joh.